genoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

is vandaag donderdag 15 oktober. Dit is het nieuws uit Ninove. De Zuidstraat in het centrum van Ninove is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

Het is vandaag donderdag 15 oktober. Dit is het nieuws uit Ninove. De Zuidstraat in het centrum van Ninove is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

Het is vandaag donderdag 15 oktober. Dit is het nieuws uit Nienhoven. De Zuidstraat in het centrum van Nienhoven is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. En meer nieuws uit Nienhoven op radionienhoven.be.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

Het is vandaag donderdag 15 oktober. Dit is het nieuws uit Nienhoven. De Zuidstraat in het centrum van Nienhoven is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. En meer nieuws uit Nienhoven op radionienhoven.be.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhaldemir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister De Meer heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
3: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom, partnership, and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear, and be strong. Partners.
2: Zelensky is in Londen, morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
4: Fantastic night, fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
2: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het tijd dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.

0: mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
8: Juwelier Nachtergale.
9: We helpen je graag.
7: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.

0: Het is vandaag donderdag 15 oktober. Dit is het nieuws uit Ninoven. De Zuidstraat in het centrum van Ninoven is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. En meer nieuws uit Ninoven op radioninoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
4: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
5: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninoven en op

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zohaldemir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister De Meer heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
3: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom, partnership, and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear, be strong.
2: Zelensky is in Londen, morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
4: Fantastic night, fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
2: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het tijdens niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah, wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven aan de Desiree de Botkaai,

0: Het is vandaag donderdag 15 oktober. Dit is het nieuws uit Ninove. De Zuidstraat in het centrum van Ninove is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhaldemir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister De Meer heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
3: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom. Partnership, and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear, and be strong partners.
2: Zelensky is in Londen. Morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
4: Fantastic night, fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
2: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.

0: beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: Lansing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nien.

0: Het is vandaag donderdag 15 oktober. Dit is het nieuws uit Nienhoven. De Zuidstraat in het centrum van Nienhoven is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. En meer nieuws uit Nienhoven op radioninhoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninhoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninhoven.be.

0: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: 7 op de 10 mensen die al jarenlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: is vandaag donderdag 15 oktober. Dit is het nieuws uit Ninove. De Zuidstraat in het centrum van Ninove is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: 7 op de 10 mensen die al jarenlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.

Birthday If You Wanna Dance van Miles Smith. En er was ook A Girl Like You van Edwin Collins, een hit van hem uit 1994, nu al meer dan 30 jaar geleden dus. Radio Nienhoven, donderdag vanmiddag. Dit is The Rhythm of the Night van Deep Purple.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

Dat was Luna met Meteor. Ideaal weer om te gaan wandelen vandaag. Om deel te nemen ook aan de wandelzoektocht in Pollaren. Als je dat wil doen en je wil er meer details over, je vindt die in onze activiteitenkalender. Radio-Nienhoven.be. Het is de laatste dag van die wandelzoektocht. Dus als je dorp Pollaren wil ontdekken langs groene kerstjes en rustige wegeltjes. Zeker eens surfen naar onze activiteitenkalender. Dit is Mika. This is-

herfst van vorig jaar kwam zijn eerste album uit, The Hard Way. En daaruit deze Kingdom of Fear van Cameron Wufkamp. Goedemorgen Radio Nienhoven, Stevie Wonder.

0: Het is vandaag donderdag 15 oktober. Dit is het nieuws uit Ninove. De Zuidstraat in het centrum van Ninove is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove.

donderdag voormiddag Radio Nienhoven. Heerlijk weer vandaag. Temperatuur van 20 graden, afwisseling van zon en wolkenvelden blijft de hele dag droog. Ook morgen starten we met zon en wolken, maar naarmate de dag vordert, wordt de kans op wat regen een stuk groter. Morgen halen we 19 graden hier in onze stad. Dit is Somber met Undressed en daarna is er Queen.

donderdag voormiddag Radio Nienhoven. Lotgenoot in contact bij Kanker Nienhoven. Dat is een vereniging die kankerpatiënten ondersteunt hier in onze stad. Die organiseert een praat- en proostavond. Het ideale moment is dat om de dagelijkse zorgen even opzij te zetten, om gezellig bij te praten, samen iets te drinken. Kortom, om er een fijne avond van te maken. Praat- en proostavond dus in het zaaltje van Café Roosevelt, georganiseerd door Lotgenoot in contact bij Kanker Nienhoven. Café Roosevelt vind je op het Oud-Strijdersplein hier in onze stad. Begint er allemaal morgenavond om 7:30. Op naar het nieuws van 11:00 nu, met onder andere Baby Rexha.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: 7 op de 10 mensen die al jarenlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Fijne donderdag voormiddag. Even aanstippen dat er op dit ogenblik tot en met morgen geen doorgaand verkeer mogelijk is in de Zuidstraat hier in Nienhoven. Je moet er omrijden. Dat moet ook met de fiets. En zelfs voetgangers moeten een omleiding volgen. Dat heeft allemaal te maken met de plaatsing van een mobiele werkkraan in de Zuidstraat. Dus geen doorgaand verkeer vandaag. En morgen telkens van 7 ochtends tot 5 in de namiddag. Prince en Sheena Easton zijn dit met You Got The Look.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Can We Make Love and Not War? Dat klinkt als muziek in onze oren. Jason Derulo. Over naar Céline Dion, die tot en met morgen in Parijs aan een concertreeks bezig is in de La Défense Arena. Dan neemt ze even een break en in de maand mei komt ze daar terug voor nog eens 10 concerten. Céline Dion, My Heart Will Go On.

Headlights van, even kijken, Robin Schulz. Dat was ik even kwijt. Als je het weekend goed wil starten, dan luister je morgen uiteraard naar de Weekend Party hier bij Radio Nienhoven. En er is ook een party in de kantine van Oost-Aan-Meerbeke morgenavond vanaf 9 uur, georganiseerd door de jeugdwerking aldaar met muziek uit de jaren 80, 90 en uit de Nillies met DJ Bart Reeves en DJ Greg. Zij gaan zorgen voor de beste dance, pop, rock en feestklassiekers in de kantine van Oost-Aan-Meerbeke. Dus morgenavond vanaf 9 uur. Alle details erover vind je in onze activiteitenkalender radionienhoven.be. Dit zijn de Jacksons.

0: Het is vandaag donderdag 15 oktober. Dit is het nieuws uit Ninove. De Zuidstraat in het centrum van Ninove is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

Material Girl van Madonna. Veel voetbal dit weekend in onze stad. Maar er is één wedstrijd die er toch bovenuit steekt. Dat is die competitiewedstrijd van Voor de Appelterre in Tweede Nationale. Dit weekend, achtste speeldag, Voor de Appelterre ontvangt de leider in de stand, Eendracht Aalst-Leden. Voor de Appelterre zelf staat op de vijfde plaats. Het heeft 5 punten minder dan Eendracht Aalst-Leden. Zondagmiddag dus om 3:00 thuiswedstrijd voor de Appelterre tegen Eendracht Aalst-Leden. Medusa en Good Boys.

onder de noemer Liefde Maakt Blind. Too Blind to See It van Kim Sims. Nu zaterdag is het de Werelddag van Verzet. En daarom organiseert de stad Nienhoven samen met Armoede Netwerk Nienhoven een begeleide wandeling doorheen de stad. Je komt langs verschillende locaties hier in Nienhoven en je ontdekt op die manier hoe armoede doorwerkt op verschillende levensdomeinen. Nu zaterdag dus om 1 uur start die wandeling tegen armoede aan de Mallaard en die eindigt dan rond 4 uur aan de Knoop. De oude kaai is dat hier in onze stad. Inschrijven doe je via groepswerk@vzwdeknoop.be. groepswerk@vzwdeknoop.be voor de wandeling tegen armoede nu zaterdag.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïense president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.

0: Björn Asuman.
1: Radio Ninove.
2: Yeah. You know.

0: dance, I need you, oh.
1: Ik heb het belachelijk belangrijke nieuws van de dag voor jou. 1 op de 10 Belgen is energie kwetsbaar. Dat betekent dat je minstens 2 van deze problemen hebt. Je energie- of waterfactuur niet op tijd kunnen betalen, je huis niet genoeg kunnen verwarmen of meer dan 7,5% van je inkomen aan energie uitgeven. Het gaat vooral om alleenstaande jongeren en eenoudere gezinnen. Bij hen is dat meer dan 1 op de 5. Ook huurders zitten er vaker mee dan eigenaars. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van energieregulator CREG, met cijfers van 2024.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

De vrouw in de clip van het volgende nummer zong geen noot. Black Box, een Italiaanse dansgroep, maakte Fantasy een cover van Earth, Wind & Fire uit 1978. In beeld stond een model dat de lippen bewoog. De echte stem was van de Amerikaanse zangeres Martha Wash. Haar naam stond nergens vermeld. Later is daar een rechtszaak van gekomen. Toch werd het een hit. Nummer 5 in Engeland, nummer 3 in Australië. In Vlaanderen kwam het in januari 1991 binnen en haalde het plaats 20. De vrouw die je zag was niet de vrouw die je hoorde dus.

0: Het is vandaag donderdag 15 oktober. Dit is het nieuws uit Ninove. De Zuidstraat in het centrum van Ninove is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. En meer nieuws uit Ninove op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove.

0: like a sleep twitch.
1: Je hebt wat muzieknieuws dan. Het is nog lang geen zomer, maar ook Werchter die kijkt al vooruit. De Britse rockband Muse is headliner op vrijdag 2 juli 2027. Ze stonden er voor het eerst in 2000 en zijn er sindsdien een vaste waarde. Tame Impala sluit zondag 4 juli af. De ticketverkoop die start vrijdag 30 oktober om 10 uur. Wie zich op rockwerchter.be registreert voor de pre-sale, die kan eerder tickets kopen. Rockwerchter.be dus, als je er snel wil bij zijn.

0: Let me out.
1: Een nieuwe zangeres in een groep die al meer dan 20 jaar bestaat. Dat is altijd een gok. In 2018 koos Hooverphonic voor Luca Kruijbrecht. Ze was nog een tiener toen. Ze werd de zesde zangeres in de geschiedenis van de band. Uptight uit datzelfde jaar kwam eind september de Vlaamse hitlijst binnen. Het haalde plaats 17 en bleef er zo'n 4 maanden in staan. In 2020 keerde Gijke Arnaar terug, de stem van de bekende hits van vroeger. Luca ging weg, maar Uptight is van haar gebleven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïense president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.

heb nog wat muzieknieuws dan. Soms is er een traan te veel, vindt Céline Hermans. Zo heet ook haar nieuwe nummer, Traan te veel. Het gaat over de verschillende verliezen in haar leven, zoals het overlijden van haar mama. Op Radio 2 vertelde ze ook dat ze een relatiebreuk achter de rug heeft. Meteor die schreef de tekst op haar vraag. Hij verwoordde volgens haar precies wat zij zelf niet in woorden kreeg.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
1: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaal poorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaal poorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
4: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
5: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

één zin uit een reclamespot was genoeg. Alicia Keys die zag een spot van L'Oréal met de slogan Because I'm Worth It. Dat zette haar aan het schrijven. Het werd een nummer over zelfwaarde. Je verdient het om goed behandeld te worden. A Woman's World was haar tweede single na Falling. Die ging bij ons helemaal naar de top. Nummer 1 in Vlaanderen. Dit nummer bleef steken op plaats 31. In Amerika deed het het beter. Daar haalde het nummer 7. Een slogan uit een reclamespot dus. En toch een top

0: Vandaag donderdag 15 oktober, dit is het nieuws uit Ninoven. Door een vakbondsactie bij afvalintercommunale Ilva wordt er vandaag geen afval opgehaald. Ook de recyclageparken blijven gesloten. De stad Ninoven vraagt inwoners om hun afvalcontainers en vuilniszakken opnieuw binnen te nemen en bij de volgende ophaling weer buiten te zetten. Hoe lang de actie zal duren is nog niet duidelijk. De Zuidstraat in het centrum van Ninoven is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

Als je rouw of verlies meegemaakt hebt en zin hebt om er met anderen over te praten, dan is er op vrijdag 23 oktober opnieuw Ninove Troost. Dat zijn laagdrempelige ontmoetingsmomenten voor mensen van 55 plus. Je kan er terecht tussen 2 en 4 uur in buurtpunt Stekske aan de Vredelaan. Deelnemen is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.

twee singles en daarmee twee keer plaats 4 in Engeland. Zo startte Simon Weep zijn solo-carrière nadat hij uit de boyband Blue kwam. Eerst Lay Your Hands in augustus 2005 en dan No Worries in november. Zijn debuutplaat Sanctuary die ging in Engeland dubbel platina. Bij ons ging het wat trager. Lay Your Hands haalde in Vlaanderen plaats 36. Maar al bij al geen slechte start voor een solo-carrière. Hier is hij, Simon Weep met No Worries.

Einde van de lunchbreak voor deze donderdagmiddag. Ik maak een nieuwe afspraak en dat doen we morgen 12:02. Dan ben ik er opnieuw met de lunchbreak. De laatste voor deze week. Ciao en tot morgen.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïense president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
7: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
8: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
9: Zeg, zin in een koffietje?
10: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
9: Ah wel, we doen het allebei.
10: Ja.
11: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
12: Ninja Shopping.
11: Dubbel plezier van hier.
13: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum.

0: Vandaag donderdag 15 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Door een vakbondsactie bij afvalintercommunale Ilva wordt er vandaag geen afval opgehaald. Ook de recyclageparken blijven gesloten. De stad Ninove vraagt inwoners om hun afvalcontainers en vuilniszakken opnieuw binnen te nemen en bij de volgende ophaling weer buiten te zetten. Hoe lang de actie zal duren is nog niet duidelijk. De Zuidstraat in het centrum van Ninove is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige besttijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: Vandaag donderdag 15 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Door een vakbondsactie bij afvalintercommunale Ilva wordt er vandaag geen afval opgehaald. Ook de recyclageparken blijven gesloten. De stad Ninove vraagt inwoners om hun afvalcontainers en vuilniszakken opnieuw binnen te nemen en bij de volgende ophaling weer buiten te zetten. Hoe lang de actie zal duren is nog niet duidelijk. De Zuidstraat in het centrum van Ninove is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige bestijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.

0: doe dat conga.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
2: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
1: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
3: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
8: Carwash Dodane.
9: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

de winnende Eurosong van 3 jaar terug, Tattoo van Loreen. Het Davidsfonds van Haaltert organiseert een avond met het muziektheaterduo Ella Michiels en Wido Uvin. Na het succes van Brieven van Beethoven brengen ze een best-of-programma met eigen brieven en gedichten, aangevuld met literaire klassiekers. Het optreden vindt plaats in het Jeugdheem in Haaltert, vrijdag 23 oktober om 8 uur 's avonds. Als lid van het Davidsfonds betaal je €10, als niet-lid is de inkom €15. Je moet wel vooraf inschrijven, dat is verplicht. Dit kan door te mailen naar annemie.de.bleeser@telenet.be.

My New Religion op deze 15e oktober van Bibi Rexha. Als er wat gebeurt in de stad, dan hoor je en lees je dat het eerst bij ons. Via radionienhoven.be, onze website, of op de radio zelf op het half uur. Daarvoor zit altijd een Radio Nienhoven Classic Hit. Dat is ook nu weer het geval. Dit is Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama.

0: Vandaag donderdag 15 oktober, dit is het nieuws uit Ninoven. Door een vakbondsactie bij afvalintercommunale Ilva wordt er vandaag geen afval opgehaald. Ook de recyclageparken blijven gesloten. De stad Ninoven vraagt inwoners om hun afvalcontainers en vuilniszakken opnieuw binnen te nemen en bij de volgende ophaling weer buiten te zetten. Hoe lang de actie zal duren is nog niet duidelijk. De Zuidstraat in het centrum van Ninoven is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven

Franse dag door, de grootste hits. Dit was er een van uit de 90s, Duke, I'm So In Love With You. Zondag kan u misschien nog eens gaan kijken naar het damesvolleybal. Dat kan, want Outdoor Living Mevok Meerbeke neemt het om 6 uur op tegen Tent Events Evok Ertvelde Evergem. Vlavo Vlaamse Ardennen C speelt dan weer tegen Outdoor Living Mevok Meerbeke B. Zondagmiddag om 1:15.

Kijk, hier zet je de radio toch altijd iets wat luider voor. U2 met Pride in the Name of Love. Wegens het groot succes organiseert de Okegemse Amusanten, dat is de carnavalsvereniging vandaar, opnieuw een artisanale pensenverkoop. Je kan kiezen uit witte, zwarte en grijze pensen. Die kun je per stuk of per kilo aanschaffen. En bestellen kan nog tot zondag aanstaande, 18 oktober, met de link in onze activiteitenkalender op radioninove.be. Het afhalen zelf kan zaterdag 24 oktober van 2 tot 6 in de kantine van de Amusanten in de Fonteinstraat 199 in Okegem.

Een schitterende donderdag, 15 oktober 2026, met de radio op 10. De radio natuurlijk, op Radio Ninove. Evanescence was het, en My Immortal. Zo gaan we stilaan richting het nieuws en een kijk op het weer. 5 uur komt eraan, eerst nog Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige bestijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.

Let's go! Bye bye, Shakira in dit geval. Bij Burna Boy bijgestaan en dan samen het plaatje ingezongen in de studio. Die die. Hallo, Radio Ninove heb je aanstaan. Ik ben Kurt, ik begeleid je nog tot 7 uur doorheen de spits met de beste muziek.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht in

Goh, moet je daarom zo oud geworden zijn om hier dan nog altijd komen belletrek te doen? Aaron Blommaert, als ik aan je deur bel. De stedelijke basisschool De Flapuit en de ouderraad daarvan die organiseren hun jaarlijkse eetfestijn. Je kan er kiezen uit verschillende hoofdgerechten. Het eetfestijn zelf vindt plaats in de school op de Geraarsbergse Steenweg 609 in Voorde. Nu zaterdag 17 oktober van 5:30 tot 9:00.

De radio van stad via 95FM met Miley Cyrus en Wrecking Ball. Naast de beste muziek, ook het nieuws uit de stad. Dat is voor zometeen. Ik heb eerst nog ABBA met Gimme, Gimme, Gimme.

0: Vandaag donderdag 15 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Door een vakbondsactie bij afvalintercommunale Ilva wordt er vandaag geen afval opgehaald. Ook de recyclageparken blijven gesloten. De stad Ninove vraagt inwoners om hun afvalcontainers en vuilniszakken opnieuw binnen te nemen en bij de volgende ophaling weer buiten te zetten. Hoe lang de actie zal duren is nog niet duidelijk. De Zuidstraat in het centrum van Ninove is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

iedere avond bij ons het beste uit de jaren 80 van 8 tot 9 in 80s at 8. Het jaartal waar dit plaatje uitkwam, 1985. Dus het past perfect in 80s at 8. Het is eigenlijk ook een tongtwister van Jean-Jacques Goldman, Je marche seul. En dan nu nog eens kijken naar het provinciale voetbal, het voetbal van Eendracht Winnik. In tweede provinciale spelen ze zondag om 3 uur tegen TK Meldert. Het B-team van Eendracht Winnik die trekt op verplaatsing naar Jong SG Dendermonde, zondag

Overgoten met een sausje van Daryl Hall en John Oates. Simply Red was het met Sunrise. De KSA Sint-Baafs Ninove organiseert voor de 42e keer al hun mosselfestijn. Maar je kan er ook kiezen voor iets anders. Balkens in tomatensaus of een veggie alternatief. En voor de kinderen natuurlijk ook een kindermenu. Het mosselfestijn gaat door in het Hartencollege op de Aalsterse Steenweg in Ninove. Nu zaterdag de 17e van 11 tot 3 en van 6 tot 10. En zondag 18 oktober van 11 tot 3.

Het laatste jaar van de 90s en dit stond in de hitparade een aantal weken. 12 weken om exact te zijn. Moloko met Sing It Back To Me. Zometeen 6 uur. Nieuws en weer komt eraan na Toto, Stop Loving You en de ode aan Mama. Dit is Jonas.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordin El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Vijlder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.

Wat een pareltje. Rihanna en Lift Me Up bij Radio Ninove. Daarvoor nog veel muziek uit Rocky 3, waar Sylvester Stallone het opneemt tegen B.A. Baracus, die je wel kent van The A-Team, The Eye of the Tiger.

0: beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninhoven.com.
10: Zeg, zin in een koffietje?
11: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
10: Ah wel, we doen het allebei.
11: Ja. Yes.
12: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
13: Ninja Shopping.
12: Dubbel plezier van hier.

topnummer, maar dat zie je ook aan de positie die ze inkleedt in de hitparade Cat's Eye en You Move Like an Animal. In het weekend van 17 en 18 oktober organiseert Schouts en Gidsen Mandus Aspelaren hun jaarlijkse mattetaartenverkoop. Je betaalt er €6 voor, je krijgt er drie mattetaarten. Bestellen kan bij de leiding of online via de link in onze activiteitenkalender op radioninove.be. Het afhalen kan zaterdag 17 oktober van 10 tot 4 in de lokalen van de Scouts in Aspelaren in de Nederhasselstraat 338. Zondag de 18e houdt

mag ik ook nog eens hallo zeggen. Fijn dat de radio aanstaat op deze 15e oktober. De spits nog tot 7 uur met Martijn Solveigen. Hallo. Al het nieuws uit de stad lees je op radioninove.be. Een update krijg je ieder uur op het half uur. En dat is ook nu het geval. Zometeen na Supertrap. Dit is Give a Little Bit. Give a Little Bit.

Vandaag donderdag 15 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Door een vakbondsactie bij afvalintercommunale Ilva wordt er vandaag geen afval opgehaald. Ook de recyclageparken blijven gesloten. De stad Ninove vraagt inwoners om hun afvalcontainers en vuilniszakken opnieuw binnen te nemen en bij de volgende ophaling weer buiten te zetten. Hoe lang de actie zal duren is nog niet duidelijk. De Zuidstraat in het centrum van Ninove is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel
2: in Ninove.

alle aandacht hier naar The Girls. Dat is een beetje logisch, want Anouk zat nog eens in onze radio. Wel, onze aandacht gaat nu even naar de boys in het volleybal. De heren in Promo 2, die komen zaterdag terug aan zet. 17 oktober om 20:30 is er de wedstrijd van dakwerkende Vos Denderhouten B tegen Karuur Volley Gent D.

We All Need Somebody. En gelijk had hij hoor, Bryan Adams in 1985. Straks meer 80's. In 80's at 8 van 8 tot 9. En heb jij nog iets voor ons? Ja, ik ben het vergeten te vragen. Als je nog wat organiseert met de club, de vereniging of de vrienden, dan mag je ons dat altijd laten weten. Wij laten het dan aan Groot Nienhoven weten. En je activiteit zetten we ook op onze website, radionienhoven.be. Dus als je wat organiseert, stuur het ons even door. agenda@radionienhoven.be. Leg in je mailtje kort uit wat je precies organiseert. En vergeet ook je gegevens niet te vermelden. De rest doen wij.

Op deze donderdag met haanverzoek. You better show me love. Mag dat morgen? Ja, dan zit ik hier weer vanaf 4 uur. Nee, morgen vrijdag vanaf 2 uur. Dat is het. Morgen loods ik je richting het weekend en de weekend party. Ik laat u voor vandaag met Owl City en Carly Rae Jepsen hun Good Times en Sam Brown die uitdrukkelijk vraagt om te stoppen.

0: Ninove Nieuws.
1: In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Vijlder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kweek gaat wel weer naar 19 graden.

vandaag donderdag 15 oktober. Dit is het nieuws uit Ninove. Door een vakbondsactie bij afvalintercommunale Ilva wordt er vandaag geen afval opgehaald. Ook de recyclageparken blijven gesloten. De stad Ninove vraagt inwoners om hun afvalcontainers en vuilniszakken opnieuw binnen te nemen en bij de volgende ophaling weer buiten te zetten. Hoe lang de actie zal duren is nog niet duidelijk. De Zuidstraat in het centrum van Ninove is nog tot en met morgen deels afgesloten door de plaatsing van een mobiele kraan. Verkeer vanaf de Dwarsstraat en de Ooststraat kan niet via de spoorwegovergang naar de Savoystraat. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Veilder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, verwoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Filip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, verwoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Filip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road

politie, van federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, verwoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Filip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van de federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, verwoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging.

televisie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Filip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist. Tegen de ochtend zijn minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.

We zijn vandaag vrijdag 16 oktober. Dit is het nieuws uit Ninoven. Carnavalsgroep Nichewön heeft na 21 jaar afscheid genomen van de loods waar ze hun praalwagen voor carnaval in maken. De groep sloeg begin dit jaar nog een noodkreet omdat hun oude loods verkocht werd door de eigenaar. Waar de groep nu naartoe moet is niet duidelijk, maar de groep kijkt wel uit naar een nieuw carnavalseizoen. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van de federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, verwoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Filip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.

We zijn vandaag vrijdag 16 oktober. Dit is het nieuws uit Ninove. Carnavalsgroep Nicheweun heeft na 21 jaar afscheid genomen van de loods waar ze hun praalwagen voor carnaval in maken. De groep sloeg begin dit jaar nog een noodkreet omdat hun oude loods verkocht werd door de eigenaar. Waar de groep nu naartoe moet is niet duidelijk, maar de groep kijkt wel uit naar een nieuw carnavalseizoen. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Afleiding 8.